heb ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet taufoten. Ook achter den Schlüssel ben ik immer her. Wo is hij bloos? Ik blijf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan nog wohl.

besteht. Wat blift is dreumen, wat blift is maut, wat blift is weten, not erbkund de float. Wat blift is weten, not erbkund de float.